FM. Samo te zien als lachemza, massa. Wat mij nu te zien als lachemza. Salam.